Kiolong ejuma mosi sarumnare enkakenya omesha shoso ngwan enkakenya ibwirare anjina nai.